verstand, er is nog niet lang hier. Er heeft een jonge dame en er verliert zich duidelijk in die.